0: Ook in België luister je naar de Tele Radio 1 Schlagerraketen en ook naar de Piratenzondag.
1: Hello everybody, it's Herr König van Tele Radio 1. And now we play for all our English speaking friends in the world a beautiful Schlager in English. Hör mal zu.